0: nooit geboren.
1: Zet in als motto, maar via Radio Elmo. Radio Elmo.
2: Radio Elmo. 99.1 FM.
1: 99.1 FM.
2: Radio Elmo.